Môre boeke hoe ik was aan XKFM. Ja, joy te daar met Maltin Edberg. Dan wat joy toe ik hem ik ga naar toe in radio XKFM. Ik was hij, dan joy te daar met Maltin Edberg.

0: كي مسوغا دولي غدولي شن كي كي كي كي بلانغر كي كي كي كي كي مسو نمسو كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي كي
1: Te u chirika hoji a te namu tako te tsam shewa ho ngi te a kwesi karako te ae ka te hoji ama. Ak uye ngi kurishi u chirika tse namu iki jao ka eti. Nurumende na nga ti shini chirika tse asit Afrika kwen ki dango a ka te ngo unsi ki ti. Kwa ku na tatataku mushobo ji na chirika hoji di namu a tako uruyana te sa ngo mayoni sa kiri a hoji ango ae kuiko ngi ngu e kubu ka eko ngo minomu. Anka sikaha, antaha, antauni sa tradisi toro jitwen kweji, abaji jie ti, kamkuri jie hiji, tako boro jitama tek ereko, te kwa ati hujitama komiti, nubora kwentama ha ata te ewako kien karoti, ngo ngitam san bunga sa, kon nukweta, maiti kosmosi bora kapare kit areti, hanao chirika tse hee namusama. Ni namuhe, ngo kuwa areti borasi aki sektor iye mbunga kwen lingwara da jao ate maato trek ame khie pie efete kumkome kiite he platform ten ki hiya ti hem. Bori e maraj bere khut ayet areti ete kekere kom sham.
2: Di organiseerder en koordineerder van jaar se erfenis geleentheid was meneer Aboud Ali, die voorzitter van die sector IE, gemeenschapspolitieringsforum.
3: Okay, thank you for giving me a chance. My name is Abid Ali. I'm a PRO, CPF, Community Police Forum, Public Relations Officers. It's very sweet, very nice event, sir. These people, platform team people, I love them from bottom of my heart. I always wanted to have such an event. And then it was a bit tough for me to bring all the two chiefs together, because people say no, they don't sit together. But we made it, we saw it, everyone saw it, they was very happy, and then we are really appreciate them. The way they come together and then bring communities together and enjoy it today. We are really very happy.
2: Meneer Ali sê die forum wou die gees van Ubuntu op hierdie erfenisdag benut om die twee gemeenskappe deur middel van 'n sokker toernooi te verenig.
3: Thanks for everyone who really appreciate them giving us opportunity to come and attend them. We are really love you guys. Thank you.
2: Meneer Jacob Makai, die administrateur van die Platfontein Polisieringsforum, sê dat die jeug van Platfontein voor talle uitdagings te staan kom, soos werkloosheid en middelmisbruik wat soms tot misdaad lei. Makai sê hy is baie dankbaar vir die ondersteuning wat die sektor IE Polisieringsforum aan die gemeenskap van Platfontein aanbied.
4: Dit was 'n ongelooflike event wat ons gehad het. Baie dankie vir die Community Police Forum. Ek dink hulle kom sterk aan die Platfontein in, sektor IE. Benjamin, die voorzitter en ek as administrateerder, ons waardeer alles wat gebeur het vandag. So ons kyk uit na die gemeenskap om in te kom, om te werk met die Community Police Forum. Laat ons gaan kyk die violence en alles wat gebeur in plaas van die negatief is. Laat ons gaan kyk hoe gaan ons dit kan monitor en kan hanteer. Je weet, ons as mense, ons kan nie alles gaan hanteer, maar as die gemeenskap kan kom en die Police Community Forum kan kom, die police self, dan kan ons wel een beter toekomst krijgen voor gemeenschap in plaats van dit. En dan, laatstens wil ik zeggen, dankie voor de gemeenschap die uitgekomen het. Het was een heerlijke toeschouwers gekregen vandaag. Ik waardeer dit bij je. Dankie.
2: Hoofman John Matamo van die Kwe gemeenschap heeft zijn dankbaarheid uitgesprek tegenover die bestuur van die Kimberley Polisiestasie en die gemeenskap polisieringsforum, omdat hulle die leierskap van albei gemeenskappe erken en respek aan hulle betrokke getoon het deur Hofman staf te aan hom en die kroon Hofman meneer Antonio Sabau te oorhandig.
5: Die toon bambara gawat tamatia te aken kawat in ee te ya tango yete na muna koroko agnu ho ho kwana ga temuti ya go kenka ya go perisi na te enka hiya ho itama te kenka wati akwe tamati tamati ngui te platan tine ten ayang ayma kimbiri ka ya tana tiyem kwa ngu ya khawati ntika mati angkara kiyan prati kona ya ta ayse na yufu mura ya ta khanyi ki angka dungui ten ayam ni mati kama di kiyan kuma ata kuyen ko hinko teni kama ngu koro akwara
2: Hofman Madamo het die jeug aangemoedig om hul erfenis te omarm en eienaarskap van hul toekoms te neem.
5: Ja, gana cham o cham karata moet je tom karako cham ki. Maar ek oye cham koma tawe maar ek oye cham dangete. Platon ten sing ayang ay cham cham ti cham. Anga se cham inangu yete en ti ga hayde kutaba yagwe. Anga en kutaba an Angti sih tambaha, ayam kecam cam cam zapau nuti junita cam kena manda aku kena cam keu, kecam gede kena aku kena gede keu, terus kecam gede kadek ayam kadek niat terca ya karanya.
2: Di Eindstraat van die soccer tournoi is tussen Mighty Cosmos en Black Tigers beslis. Mighty Cosmos het as oorwinnaars uit die stryd getree. Meneer Rave Kakave, die hulpafrigter van Mighty Cosmos, sê dit was vir hom geen verrassing dat hulle gewen het nie, aangesien hulle 'n baie strawe voorbereidingsfase deurgemaak en van die gunstelingspanne in die vroeë stadiums van die toernooi uitgeskakel het.
6: Nee, Cosmos. Kwetwa kweke ketako kwen kopeta shashaka ka ta ko tekie kweke kebe. Dingye uko se tekie karaka. Eya hatinya makwa na kwa tournament ma yam den bere ni kopi he kedi di firen tuna sa tama hishe na goe kedi a kopi boran shombora ma kai kana cha wina shomkochi o kauchi kwana chem kauchi ratim gama
2: terwyl die son oor Platfontein gesak het, het die jong mense hulle daartoe verbind om die viering tot laat in die nag met dans en musiek voort te sit en die ryk geskiedenis van kultuur is van die San mense te omarm. Ek is Marits Berego vir SAIK nuus op Platfontein.
0: Tsuya tegnologie, kook ya 25 digitale kang he wa nun ga kang he sengia tuna kama kwe. 93 jare Katrina is so nga pang kama kwe kous nga o. Hang ya dum ki khanu ya gala ki chu sika ni ha o katene chwa ka sang ya kula ka ko ka ng ta thali ka ng hewa nung ga ka ng kum ka ni ka ngol ng national or de khau da kham sung ko si tan ng hi ta sang du ki kham sung ka ki kham ka ka ng ta marlis ki ber sar kon kham bosh ka
1: kwa di kwa tru a ja o ka ite ngi fe fe nto na ga de se de kuri na ta kwe dam me ngu ta ki te he tsere na ho be ta tlo i ka sham 390 ga kuri kwe Katrina Esau ni kwa kuri je jaro ko hango doma ka tu ka ho a hango te ko Adam si de hinya te no andi ti ya kuri a e khama den ta ma hanu a si doma a ho jikite kom ta gwema a he kuri o chem kara ko ye tlo a nu da me e no e tsam si ka tsom ku yu si we om ta ti te te ma te a ki khai him marlis ke pers na swe sam
7: Katrina Esau is al vir dekades lank aan die voorpunt van die stryd om die Ngu-taal te red. Sy leer jong mense in die Appington-omgewing om die taal te praat en het verskeie boeke saam met haar kleindogter Claudia Snyman geskryf.
8: Ek dink dat sy 'n goeie indruk is van my praat mis. Ook nou, hy praat mis ook nie goed wat ek gepraat het. So, hy sal sitter baie help. Dit sal baie help.
7: Die audiovisuele woordeboek verskaf vertalings van die moe woorde in Afrikaans en Engels. 'N Spesiale audiopen word ook ontwikkel waar Esau die woord waarna jy wys met die pen in moe sal uitspreek. Die provinsiale bestuurder van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad, Boitshoko Moremi, verduidelik.
9: Together with the Ngu Language Technical Committee, we had to develop words that were used in ancient times in this language, and those words that Omar can still remember clearly. We had a special recording session of all the words, which took us a whole week with Omar, recording everything, what Omar can still remember. We had to take these recordings through a service provider in Gauteng who has got relations with China to develop what we call a call finder pen technology.
7: Daar word verwag dat die audiovisuele boek vroeg volgende jaar bekendgestel sal word. Die verslag is saamgestel deur Warren Engelbrecht in Kimberley en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
0: Familie Nghe 28 jare Vutumi Matebula ki Cape Town Park ikurlene kona yang skekong ya begrafnisi singgetsugi di Kamsung kisas hok anmoga kong Matebula ya Nghe kong ki amarti ki nga latra nung ske wuna ki kong hua ya familie kutwe sung uka tresi ki chukan he nga kisung he uka ta Matebula ya chukan he mo ay fiarti na nga Giyane ki limpopo kona kansar kumada Blaine Jones ar kona
1: Kurina, akantunda kuri kwe Vutomi Matebula siuna Kempten Park aninja ekruleni ki Unwiti he nga atesinu khana Asi ungya kui kwa Ngo khana dikao ase shana kwa titam Matebula Martin kuri si kacha jerehi Takono asi uchoro he Ngo chawanza si wose na tim Asi ukurina ngwe siki sieko cha kwen toko iko nguwa ki asi dichoro asi mua anatim. Matebula hasi unkai si homo 14-8 aki te lukasi kasi giyane kilimpopo ki singia witim. Blaine Jones bore swe egwem.
10: Sy is na bewering dier onbekende persone ontvoer wat glo losprys van haar familie geëis het. Ten spyte daarvan dat die familie R2000 betaal het, het die ontvoerders haar na bewering nooit vrygelaat nie. Haar oorskot is onlangs by 'n staatslykshuis gevind. Die voorval het aan die lig gekom na die ontdekking van vroueliggame wat in die Kempton Park gebied in Ekurhuleni gevind is. Die woordvoerder vir die familie, Tshilani Maringa, sê die ontdekking van die oorskot en die begrafnis het aan hulle afsluiting gebied.
11: This is positive for us as a family to finally lay our daughter to rest. At least now we will know where our daughter is, unlike when she was missing and did not know where to look for her. This will bring closure to the Matebula family as a whole, as the remains could have ended up going missing for good.
10: Familie en vriende wat bijeengekom het om haar laaste eer te betoon, was hartseer oor Vutomi se dood.
12: We are so heartily pain because of the passing of the loved one. So we are so humbled to honor this funeral. And as the residents of Homo 14A, we are feeling so very, very sad. We like to humble request the family of Matebula to focus on the laying down of their loved one.
10: Vutomi se kinderjare vriendin, Katsikani Manika, sê sy sukkel steeds om haar vriendin se dood te verwerk.
13: I am deeply hurt by the passing of my friend Vutomi. However, we cannot change what has happened. She was a joyful person who never held grudges against anyone. She loved me and I also loved her. She respected everyone around her.
10: Sy laat haar 5-jarige dogter, haar ma en 3 broers en susters agter. Ek is Blaine Jones vir SAIK nuus.
0: Vrystatika aljaar in wa ekonomie wa in ke toerisme ketjo makumi ke tegen na ikane kuna ngawai ke chusika ang singi ko tali ng sing ngawai chika ya yunga koi chung kaw sing dami sing tukong wa mukumi et ngawan ngaw sing ke kawa chusika ang he organisasi kan fungsi sati satu sekali guhana ta departemen organisasi yang gatuan yang gulit kamu ke kasi kau cik angge blue fantin kuning gucik sing tek angge dewing eskun angge damis kun ada ebig gil fesakhir kon kamen mitin.
1: Free status di LR a ekonomi di kubuka ana darakwe di jawa amu wakwe a ketso makume aka dik aku kwa a iko do sinu iko mborunga ahinya ditaku iko awosin kwa ngaya iko hu ni gakwe ji a ako ngi yeko unwa ditaku kaya ditam jikam makume nga disinurumende na ngo tom seri aye kar organisasi ji nkhuwa eka makixama ko xa sekyate ji ateka di ama departemente he nu organisasi jita ni a gako jingi ko tsuinte ho xa ama de a Sherat ubi jawe e Bloemfontein ke hiyati ngo oshi gakwe ji no tswana ta ngo nga ka di tsamji kama Abigail Fisagi burete shwara masama
14: Baie mense het dit bygewoon en het as een gestaan in hul oproep dat geslagsbaseerde geweld en vrouwenmoord aangepak moet word voordat dit verder eskaleer. 'N verkrachtingsoorlewende Lydia Moremani sê dit het haar lang geneem om vrede te maak met wat gebeur het, omdat sy aanvanklik skam was om daaroor te praat. Sy is in 2018 wreed verkrag deur iemand wat sy as 'n gewilde pastoor beskryf En sy sê geleenthede soos die kerslig by eenkoms herinner haar daaraan dat hierdie swaar stryd nie alleen gevoer behoort te word nie. Moremani het oorlewendes aangemoedig om hul stem te laat hoor en berading te soek.
15: I am a survivor of rape. Then I am happy today I have been sent to talk to the women that if they find themselves in this situation that I'm in, they must talk, they must stand bold, they must talk to each and every person that they know they can help.
14: Activiste en ander organisasies moedig ook vroue en mans aan om standpunt in te neem teen geweld en om saam te werk om geslagsgeweld te verminder.
16: It's a societal ill that must be eradicated by each and every one of us recognizing what my role and responsibility is. As a police officer, do your job. As an investigating officer, do your job. You get paid to investigate so that there's successful prosecution. As a mother, raise your children well, that they respect other human beings.
17: There's no kind of accountability. No one takes responsibility for their actions. People need to start owning up to their responsibilities, to their actions. There's this thing that they say, we all know someone has been raped, but we don't know any rapist. We do know who the perpetrators are, and we need to speak out against that.
14: Die premier van die Vrystaat, Makwen Letsoa-Matai, sê hulle tradisionele geneesers betrek om 'n baie belangrike rol in die opvoeding van gemeenskappe te speel. Matai sê sy beplan ook om meer programme van stapel te stuur om vroue ekonomies te bemagtig, in die hoop om statistieke oor geslagsbaseerde geweld te beperk.
18: We've started that program of talking to young boys at schools just to engage them and understand what is that is bothering them at home. Because it has to also start there, not only talking to men, because in most cases, yes, men are perpetrators, but also women also need to talk, because some of these people are in abusive relationships because they depend on men or they depend on their perpetrators for their survival.
14: Premier Letsoa-Matai sê hulle beoog ook om hierdie sessies na verskillende distrikte reg oor die provinsie uit te brei om ondersteuning aan oorlewendes van geslagsbaseerde geweld en hul gesinne te bied. Abigail Versace in Bloemfontein.
0: Vir enige nasie ke Afrika ene die sa kankie die grastrikke tofie kan ek kuna nei kan he o he Pretoria kuna stene ke gulukam ke kai kan kan he trihat people liberation front ke gani kan ke tofie an ngosi pangosin dat ko kisin ke kawi da isin de ke nei kan ke kuri sa tur sin tin da kan kula ke kan sin hin ka usit analin mo san tuma kan kon kamin
1: Verenigde Nasies ji ta hono Afrika ineng a tshinu ngo kwarasen a tigre ane mukunda Ethiopia se deke do ko tswa hita a kuji khabana kha nyama te khoma kungote ka e kuji Pretoria ke hiti hengo chakena ti ngo Tigre People's Liberation Front ta hono Ethiopia se hurumende aminata do ko hiyem antia dikweshe o kha hina deise ndaka shi khona Hana Isaac Anu Kyankwa Hohe Atun si 2020 Dakanya Mahikim. Anelin Moses Borie Swegwim.
19: Dr. Tedros Ghebreyesus wat van Tigray afkom, het die wêreld in 2022 gevra om in te gryp in 'n konflik waarin talle mense dood is en ander uit hulle huise gevlug het. Tydens hierdie oorlog is vroue verkrag en het baie van hulle seksuele geweld in die teenwoordigheid van hulle gesinne ervaar. Die konflik het in 2020 begin en tot 2022 voortgeduur. Albei partye het ooreengekom om vyandelikhede te staak ingevolge die sogenaamde Pretoria ooreenkoms onder voorsitterskap van die voormalige president van Nigeria, Olusegun Obasanjo.
20: This is not hypothetical or abstract. It's real and it's personal. I'm a child of war.
19: Die ooreenkoms het die ontwapening van die Tigray Bevrydingsfront of die TPLF behels, terwyl die sentrale regering aan die ander kant ingestem het om die TPLF van Ethiopië se terreurlys te verwyder. Obasanjo sê die ooreenkoms was belangrik vir vrede in die streek.
21: Today is the beginning of a new dawn for Ethiopia, for the Horn of Africa, and indeed for Africa as a whole.
19: Na 4 jaar is die gevegte hervat. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres vra ook vir vrede, terwyl die voorsitter van die AU-kommissie, Mahmoud Ali Youssouf, aangedring het op uiterste selfbeheersing en onmiddellike afskaling van die oorlog. Hy het opnuut bevestig dat die vredesverdrag wat in Pretoria onder beskerming van die AU onderteken is, die hoeksteen van vrede, stabiliteit en versoening in Ethiopië bly.
21: The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities as well as to systematic, orderly, smooth and coordinated disarmament.
19: Daar word gevrees dat die nuwe gevegte die hele Afrika sal destabiliseer. Die AU vra die voormalige Nigeriese president Olusegun Obasanjo en 'n hoë vlak paneel oor Tigray om met die strydende faksies in gesprek te tree in die hoop dat diplomatieke ywer vrugte sal afwerp. Die verslag deur Botlale Pele en ek is Annelien Moses. For SIK News.

Nog een maand is voorbij, seizoenen het gekom, blomme het geblom, maar die winter zou kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom. En alweer

0: Mak mbunga wisi si iye kwa sa radio XK FM tamalaya iwisi si hun ingale glangwa salga program musa a kanku ike a uwa de velit kiw kakwa ngaya muke dropa mhesun ihe ga u aya leni se konga ga kaku ochi o hunka hawalati wam kanku ika wakala gata ye kit incha muke kanku ika ankiwa SABC ibilungi sa kausinki konki XK FM tayi o hun ingale glangwa presente hewa takwanda mahongo musa a kanku ika ntike kalungso kamkwa muke kate tatamke asa kankuika ngwakam ke wa Friday ke ke wola awa sizira ngama kwa 5 minute ke konke XK FM da yeke ngutwa kam ke ke wisisi ngu khama kam ke ke wisisi ke wa SABC ibilungisa kausing SABC ibilungisa ngqa a ngqa a tshwa
1: taka ngkote ti ke khama he ngu khwa sicili ka kangwa science ke technology a ya programa ta inkwa he ge hasi ka mangwa tiki tiki tiklam tikare to tsakona mahongo ta tlam khwa re ge visit inkwa tsi tsakwa ngam ge tisik e he mkhwa ngai ta ka no lo sisi ka e he mkhwa khango mkhwa hung ta technology tiki evidence kap sang ge ta na am ge ta ka yuja ke e mtsi ge he yuja ka e ho kamang am ge ka wisisi ta ma mta gya visita e kwa ya kwa ngam ge khisi ke ipinwa mkhwa tsi tsi ngai tin tsu ke tle dwa radio xk fm hon tin se open ni kha hon tsi ge ngka won wa tsi tswa e he a kwa ngam ge wi si si khuyanan mafro peterson
2: khuyanan tsi kwanda khanet
1: dit gaan baie goed ons onderwerp vanaand is die dorpsery the village queue. So, teen die einde van hierdie episode behoort die luisteraars die volgende te verstaan en te weet. Primêre drywers van waterkrisis, innovering, benadering van munisipaliteit gebruik om watertoegang te verbeter, die rol van boorgate en alternatiewe waterbron. So, baie welkom by Radio XK FM 107.9. My naam is Chakoda Mahongo en ek is u aanbieder vanaand.
2: Goeiemiddag of goeienaand te Kwande en goeienaand aan die luisteraars. Ek is raadslid Jillian Tikers en ek is raadslid by die Namakwa District Municipaliteit. Ek is ook een nationale uitvoerende komitee lid van SALGA.
1: Baie, baie dankie. Wat is die sleutel uitdaging wat munisipaliteite in die gesig staar om waterinfrastruktuur te onderhou en op te gradeer?
2: Tekwanda, is een baie complexe vraag wat jy my vraag, maar ek sal het toe die beste vir my vermoe probeer beantwoord so dat die luisterers ten minste idee kan kry oor wat die uitdagings in munisipaliteit is. Dit is een hele lege uitdagings vir ons het, maar ek sal kyk om op een paar van hulle te focus. Ek wil ook net vir die luisteraars vraag dat hulle moet verskoon. Dit sal gebeur dat ek nie suiwer Afrikaans wil praat, dat ek Afrikaans en dan met Engelse woorde inbring, omdat baie van die wetgeving en plaaslike regering en goed is en baie afkortings en goed is in Engels, so as het ontgaan per teker en mens hier, ek kom so nie gewoond om dit te gebruik, dat het ontgaan, maar as ons na die sleutelfaktore gaan kyk waar dan nou maak dat municipaliteite nie kan waterinfrastructuur dan of opgradeer of vervang nie, moet ons begin hier te sê dat in baie municipaliteite is reg oor die land sikke municipaliteite met verouderde infrastructuur, waterinfrastructuur, baie keer elektriciteitsinfrastructuur, het kan rioolinfrastructuur, maar baie municipaliteite sikke, maar vanaand focus is ons op waterinfrastructuur. Een van die dinge, sê kwande onthou, municipaliteite moet vorder moest hulle eie geld in keer die dienste wat onze gemeenskappen aan municipaliteiten betaal. Nou, is ons kyk in die konteks van Suid-Afrika in baie munisipale areas, moet ons die realiteit herken om te sê dat baie van ons gemeenskappe, baie mense is werkloos, baie mense lewe in armoede. So, en mense staan baie ondersteun en baie op die hulp van die staatstoelae wat by die regering is. So dit het 'n impak dat munisipaliteite kan nie noodwendig die geld wat hulle moet invorder van die gemeenskappe invorder. So dit is dan die uiteinde wat dit dan het, is dat munisipaliteite genereer nie genoeg inkomste dan om sulke groot projekte te doen, soos byvoorbeeld hulle water netwerk op te gradeer of 'n hele nuwe water netwerk te bring. Wat munisipaliteite dan dis baie keer net kan doen is om dan bekasies te reg te maak en so voort. Aan die ander kant kry munisipaliteite ook kila of grants in Engels ons van nasionale regering om dan nou infrastruktuur of op te gradeer of om nuwe infrastruktuur daar te bring. Baie keer is die toekennings oor verskeie municipale jare. So kom ons sê nou byvoorbeeld ons vat municipaliteit A. Municipaliteit A kry by die Mietkraan, kry municipaliteit A 5 miljoen rand die eerste jaar. Maar as jy voldoende met die project is, miskien 20 miljoen rand. So nou begin hulle met die werk in die gemeenskap om die opgradering te doen. So punt wat ek wil maak is baie kere is die befondsing wat ons kry nie noodwendig voldoende nie. Maar kom ons sê, die nasionale regering doen dit oor 3 of 4 financiële boekjare. So nou begin ons met die eerste fase. Die ander realiteit sekwande is dat terwyl ons opgradeer, terwyl ons nuwe goed hermaak, is die munisipale infrastruktuur op baie keer blootgestel aan vandalisme van uit die gemeenskappe. Onze gemeenskappe kom, of ons as gemeenskappe kom en ons breek onze eie infrastruktuur af. Ons sien die pype af, ons beskadig die infrastruktuur. So, as ons baie meer befondsing kan kry van die nasionale regering in terme van opgradering en groot waterprojekte, ook as ons kan ekonomiese ontwikkeling in ons gemeenskappe kan genereer, om dan nog gemeenskappe in staat te stel om die munisipaliteitsrekeninge te betaal en dan ook as ons as gemeenskappe ook kan eienaarskap vat om die infrastruktuur wat wel daar is, dat ons dit kan oppas. Daar's baie ander redes, maar ek dink dis die 3 dinge wat ek sal wil opfokus, wat dan nou een van die sleutelfaktore is wat maak dat munisipaliteit te sukkel om op te gradeer of om dan een nieuwe project te brengen.
1: Baie dankie en interessant. Nou, watter financiële en technische beperking beïnvloed dienslewering in landelike gebiede?
2: Jacquanda, kom ons. Ek denk ek het nou my eerste antwoord al daarin geraak, as ons kyk na die financiële kant, dus die betaalvermoe en ook die betaalkultuur van gemeenskappe, maar is dan ook die befondsing wat ons nou kry, soos ek sê, onthou allocaties in termen van grants, dan nou aan municipaliteite, het ook een hele criteria, dus jy dat as een municipaliteit sien, maar in dorp A moet ons nou nuwe waterinfrastruktuur bring en hulle gaan bly dit voordat en dit kos 100 miljoen dat die munisipaliteit 100 miljoen gaan kry. Daar is verskeie kriteria hoe toekennings gedoen raak aan munisipaliteite. Een van daardie dinge is populasie. En as jy kom ek vat na Makwaland nou as 'n voorbeeld. Natuurlik vir verskil plattelandse gebiede, maar Makwaland is 'n groot munisipaliteit in terme van onze landelijke verspreiding, maar ons is baie min mense. Wanneer geld aan provincies of aan municipaliteite toegekend word, is populatie of die getal mense in die area een van die kriteria wat in ag geneem word. So kom ons sê dit. Aan die ander kant, as jy nou kyk in terme van landelike munisipaliteite, is dit ook baie moeilik vir munisipaliteite. Ek sê nie, dit word vir nalatie, ek sê dit is baie moeilik vir munisipaliteite om dan mense wat highly skilled, goede expertise heeft om hulle dan naar de landelijke municipaliteiten toe te lokken. Want ons in die landelijke area zal niet kan meedoen om zulke, kom eens zeggen, een landelijke, klein landelijke municipaliteiten, wat moet de ingenieur aanstellen in het technische departement. Maar dan adverteer ons. Maar kom eens zeggen, een grotere municipaliteit adverteer ook voor ingenieur. Dat gaat niet obviously. Dat die salarispakket, die grotere municipaliteit, zo groter is. En elke dingen. Zo personen zal dan automatisch meer naar die grotere steden of naar die grotere municipaliteit aanzoek te doen. Als wat hulle naar een landelijke municipaliteit aanzoek te doen. Zo dit baie keren raak uitdaging voor municipaliteiten dan om die much needed, als ik het zo kan zeggen, mensen met wat hoogst gekwalificeerd is met baie ondervinding en aan te stellen. Dat wil niet zeggen, ons heeft niet mensen in landelijke gebieden, ambtenaren wat niet gekwalificeerd is en niet expertise heeft. Want die wet is eigenlijk, ons kan niet mensen aanzetten wat ongekwalificeerd is. Maar zoals ik net zei, het is moeilijker voor landelijke municipaliteiten om dan nou meer te doen om de cream of the crop te krijgen. En dat is ook een van de uitdagingen wat ons dan heeft. Die financiële uitdagingen, daar heb ik nog een beetje over gepraat. Maar natuurlijk ook die menselijke hulpbronnen uitdagingen wat ons dan heeft. In termen van om die mensen te lokken en hulle dan ook aan te stellen.
1: Dank je, Paya. En in termen van die schoolzaken, hoe beïnvloedt waterschaarse kinders en onderwijs?
2: Chakwanda en die luisteraars, jullie moeten me nou maar vergeven als ik nou kort voor misschien de Makkeland of die Noordkap gebruik as een voorbeeld. Natuurlijk is het soortgelijke gevallen reg oor die land. Het is logisch dat wanneer ons die toegang tot water is, wanneer water misschien af is of verlangd periodes, en so, dan is het definitief niet net een impact op onze huishoudens, maar het gaat natuurlijk een impact dan net op scholen, een pakket op klinieken, een pakket op hospitalen. En dit veroorzaakt dan natuurlijk de paie keren wanneer daar niet toegang is tot water voor gemeenschappen, voor een lang periode, dat die scholen dan besluit bijvoorbeeld om dan die school te sluiten voor het zekere tijdperk. Maar dit is niet een geval, want ons is allemaal belangrijk, dit is dat de kinders in die scholen zijn dat hulle geonderrig raak. Dit is dan niet een geval waar daar baie lang periodes is, waar daar niet toegang is voor gemeenschappen tot water. Dit is niet noodwendig die norm in die land nie, maar dit gebeurt wel en kan ons niet kwaliteiten. En dan is het natuurlijk de scholen toe moet gemaakt raak, omdat daar niet toegang is tot water, dan is het onmiddellijk een negatieve impact dan op die onderrug van onze kinders. En dit is wat als een mens die toegang heeft tot water, dus hoe de scholen dan nou beïnvloed. Maar laat ons niet stop dan bij die, dat scholen dan misschien voor het dag of twee dan toemaken. Wat een mens niet wil zien is dat daar niet zulke gereelde water onderbreking. Ik weet, bij een municipaliteit, wanneer die toegang tot water toegang tot water is, dus die water af is, dus ons dan maar zoals een leekertaal zijn, dan weet ik dat die municipaliteiten, wat hulle doen is, hulle stuur onmiddellijk waterlories. Eerst naar skole toe om dan tanken op te vullen, as die skole tanken te het, die hospitaalse tanken te gaan volmaak, plekke waar die gemeenskap gediend raak, dan sorg hulle daar altijd dat waterlories aan die tanken goed volhou, en dan gaan die waterlories natuurlijk in die gemeenskap om dan ook water te voorzien. Juist om te verhoed, dat dat skole onnodiglik toe is. Want onthou, as skole moet vir lang tyd deur water onderwys is, dit toe bly, en kinders word nie by die huis bly, dan kan ons het, dan kan het later bydra, dat kinders voel nie meer hulle die skool toe te gaan nie, en al die te doen. Maar dit is die impact van, as daar nie toegang is tot water, maar soos ek sê, ek weet, die municipaliteite doen hulle best dan, as daar is die toegang af is, en dan het waterloren, dan die sleutelkinde, of waar de gemeenschap het moet bekryf, kan denk of voortouw.
1: Baie dankie. So, wat die materiaals moet gevolg word om dienstlewering te verbeter?
2: Sekwande, baie, soos ek sê, die is baie oopvraag en mens kan een klomp antwoorde gee en allemaal is even waar en even belangrijk. As ek net kan op een paar focus, want ons het besloot nog nie 4 ure wat ons die onderhoud voer. Maar maatregels wat kan getref word om dienslewering te verbeter. Ek het klaar 2 van die met die financiële aspek, dat as ons kan municipaliteite instanties maak wat ek sikkel op die Afrikaanse kry, maar financial viable en sustainable kan maak. Die is soos ek gesê, ekonomische ontwikkelingsprojekte en gemeenskappe het so dat ons gemeenskappe werk het, dat wat hulle dan in staat stel om hulle municipale rekening te betaal, maar dan ook dat daar kundige mense in die raad, in die municipaliteit werk, dat wanneer onze gemeenskappe hulle rekeningen betaal en die municipaliteit doen sy financiële vordering en ons vorder genoegsame geld in, is het belangrijk dat hy geld aan de rest besturen. Is het belangrijk dat enige achter het dienst van die municipaliteit moet recht besturen. So, die menselijke hulpbronne component is ook belangrijk, dat hy ingenieur wat het al verwijs het, dat hy gekwalificeerde ingenieur wat ons nog gekwalificeerde rekenmeester wat ons nodig het, enzovoorts. So, dan sit jy met een municipaliteit wat sy gemeenskap kan het die vermoe om te kan betaal, maar jy sit ook met een municipaliteit wat die vermoe het om te bestuur, en dan natuurlijk, wat ook baie belangrijk is, nader is om dienstlevering te verbeter, is dat jy dan ook een gemeenskap het, dat jy dan op bewustmaking doen, ek het het al reeds die vandalisme in gemeenskap is, het kom by onze infrastructuur, municipale infrastructuur, is dat jy dan die gemeenskap bewustmaak, om te zeggen, kom ons pas ons goed op, kom ons kijk uit voor ons goed, maar het is die 3 maken is wat ek kan sê. Betaalvermoe van onze gemeenschappen verhoog, gekwalificeerd onze mensen in onze municipaliteiten aan te stellen wat hard werk en wat diensten dan in lever, en onthou om nieuwe diensten te brengen om ander infrastructuur in ons gemeenschap te doen. Laat ons dit wat die diensten wat daar klaar is, infrastructuur wat daar klaar is, dat ons dit oppas. Ek maak een voorbeeld. Kom ons vat het dienst soos vullisverwydering. As ons as een basisse dienst, kom ons vat het dienst soos vullisverwydering. As die municipaliteit voertuie koop vir vullisverwydering, dan het ons mense met die rechte vaardighede wat die lorries kan bestuur, maar wat ook na die voertuie kyk en dan die dienste. So dan is daar voertuie met werkers wat hulle werk kan doen, wat dan het dienst lever aan die mensen die bijvoorbeeld hulle verlies te verwijden. Ek weet wat maak sin Tjepjane en die luisteraars.
1: Baie rankie. Nou, wat er innoverende benadering gebruik municipaliteit om toegang tot water te verbeter?
2: Tjepjane, jy moet net weer van my daai een keer haal.
1: Wat er innoverende benadering gebruik municipaliteiten om toegang tot water te verbeter?
2: Tjekwande, net vinnig ook, so dit net nog net baie municipaliteiten sukkel maar om net onze basisse dienste te doen. As ek nou kan een voorbeeld van innoverende maatregels wat municipaliteiten kan aanwend om dan nou waterverzekering daar te stel en om water te voorsien. Onthou ons lewe in 'n wêreld en in 'n tyd van tegnologie. Baie keer as ons kyk in die tyd wat ons load shedding gehad het in die land. Load shedding het 'n direkte impak op watervoorsiening gehad. En onthou, water moet gepomp raak uit die damme uit en so voort. So, alternatieve maatregels wat innoverend is wat ons politiek het aan het doen is, hulle gaan sit sonpanele by die damme dan aan, so dat wanneer daar die elektriciteit is, onze conventionele elektriciteit, is het nou kan sê Eskom elektriciteit, dan kan hulle oorskakel dan die alternatieve energie dan daar is van so'n bron aangewend. Maar ook wat municipaliteiten doen is om, ek het net al gepraat in ding van infrastructuur, baie keer is daar onderbreking aan dienstlevering, maar ook dan is om het vast water te zien, is daar is het vandalisme wat veroorzaakt dat daar bijvoorbeeld die toegang tot water. So, municipaliteiten brengen camera's aan, hulle gebruik drones om die infrastructuur dan altijd te monitor en te check. En dan ook natuurlijk om iets soos die locaties, om dan 47% van water wat Suid-Afrikaners moet gebruik, gaan verloren door locaties. So, ek al paar voorbeelde gesien waar municipaliteit technologie dan gebruik, om die locaties dan nou op te spoor, maar om het dan ook natuurlijk recht te stel. En dan denk ek nie, is iets wat ek sal noem, maar ek denk nie, die luisteraars nou iets meer denk, is een innoverende maatregel nie, want dit is al so alledaags vir ons geraak. Maar, en daar is miskien deel in die land, waar ek nog nie gedoen raak nie, maar in die meeste areas in die land het ons smart metering, om water dan ook niet die verbruik van water te meet, te kan monitoren, te kan lees. So, die smart meter nog aan te brengen voor verbruikers. Want onthou, een smart meter is nie daarom te sien hoeveel water jy gebruik het, maar is ook om gemeenskappe te leer hoe om water verantwoordelik te gebruik. Want onthou, water is baie skaars in ons land en ons sien elke dag die impak van klimaatsverandering in verskillende dele van die land. So, die smart meter is dan ook een manier van innovering. Ja, nou kan ek my verbruik sien en ek kan nou beginne om maatregels in plek te stel hoe om my verbruik te verbeter en hoe om water te bespaar.
1: Baie dankie vir die tyd wat u sal beskikbaar gemaak het. Ek hoop ons sal nog verder in toekoms gesels oor die opdrag, die onderwerp wat ons vandag oor bespreek het. So baie dankie vir u tyd. Mevrou Pieters.
2: Baie, baie dankie, Tjekwande. Enige tyd, as ek daar nou, ek hoop ek die luisteraars kon vir die luisteraars een bietjie inlichting met hulle deel, maar ek, as jy op my nommer druk en ek kan nog meer een bietjie kom praat, is ek enige tyd om te bereid om te kom luister, maar baie dankie vir die geleentheid en ek wil ook vir die luisteraars sê baie dankie as hulle ingeskakel is.
1: Mooi naweek.
2: Dankie.
0: Madre kama ko UCC e tlala ke le dlhongwa joke ko nge salga programme ke sa akeng ko ke heke wa develet kiu ke ke konga ya moke tso misinge ga u aka leni se tse tshwaka ga ga ku hawalati oika oti da ga nene ka nkam ka ke tsigda mo program ton city e ke ngoto tsa mke ka UCC ke ngoka ma kam ke ka UCC ke wa SABC e bilungisa ka osin SABC e bilungisa nkanga a nkanga a tswa
3: ekka
4: yeah.

0: kanga are soto kende go ana soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke go te tsomme
1: Goeienaand almal wat na Radio XKF 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKFM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKFM 107.9 en XKFM is ook beskikbaar op die TV audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wêreldwyd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeampte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Pierre Mosebanga wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fisiese oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
2: Goeienaand Amal, my naam is Perch Kap, ek is een gezondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanavond praat ons oor fysische oefeningen, eetgewoontes en cholesterol.
1: Mevrouw Kap, wat rol speel fysische activiteiten in die bestuur van cholesterol?
2: Fysische activiteiten het een dubbele rol, namelijk gewichtsverlies en gewichtshandhaving. Hierdie is belangrijk, omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie type cholesterol is vereenselvig met hartvaskziektes. Tweedens is fysische activiteiten, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat een ander type vet is wat in die lichaam gevind word.
1: Fysische activiteiten is belangrijk. Maar waarom is dit noodzakelijk dat goeie voeding daarbij gevestig word?
2: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fysische activiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fysische activiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes complementeer fysische oefening indien dat die doelwitte van fysische oefeningen namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer is namelijk een oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
1: Wat is die aanbeveling vir fysische activiteite om cholesterol te beheer?
2: Fysische activiteite hoef nie net formele sportactiviteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit ons nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartijt is. Skaats, hardloop, maar een goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want het is makkelijk, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is een goeie paar skoene of tekies. Een ander vorm van fysische activiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touwspring. Spreekactiviteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos bijvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie activiteite wat een persoon kan gebruik om daar 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. Een ander activiteit wat nie algemeen is, so goed, nou so daar nie, is tuin maak.
1: Ons lieve luisteraars, ons keer nog steeds saam met Patch Kap, die gezondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gezondheid om langer te leef. En XK FM is ook beskikbaar op ons DStv klank kanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd.
3: XK, jawaja, nee. XK, jawaja, nee.
1: Mevrouw Patch, wat is die voorbeelde van aerobische activiteiten van matige tot sterk intensiteit?
2: Iemand wat nou wil begin fysische activiteit te doen, hoekom wil jy dit doen? Vraag jezelf eens, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gezondheid of is dit net omdat dit die latest crisis nie? Sien dit as een levensstijlverandering en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sê ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog een bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar is meer voordele om te oefen en levensstijl te verander, levenslang. En nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is allemaal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moet nie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
1: Wat raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
2: Kies een activiteit waarvan jy hou. As jy bijvoorbeeld stap, kry jy jouself een maatjie of een groep van julle. Fysiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, nie? Verander jou routine. As jy vandag om blok A loop, is het goed môre blok B en miskien weer A en dan gaan jy na C toe. Kies een tyd wat gemakkelijk is vir jou. Moet nie dink, ach ek moet nou oefenen, dis hoe kom ek dit doen nie. Kies jou tyd, wanneer is jy gemakkelijk om dinge te doen nie. Moet nie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
1: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en cardiovaskulêre siektes?
2: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021-422-1586.
1: Ons lieve reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
2: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Tot ziens.
1: En dit was dan ek, Piero Musawanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.

54 minuten gegeten, want ik ben nog acht keer konkera doek schrijven. Bij de keer simpel dat ik kan gegeten kan bakwanke minuten kiehi. Sezi, hem de tangwank en om de program om de kie ja, nog om de program kiehi kan zien kiehi koma ze. Dan de keer simpel de program gewoon geen gegeten lam te olen en de kiehi sigamaklem. Fidika achatit de kikwe wola kiakam. Ja, wanneer hem de ki ja kabe. Toen kwam de hoed zo naar wie kan ki. Ja, wa kalukling. Dit nog gekoen om hekwe. Kogigus aulit bin mamta. Ma gita aukama. Tamazim te ten. Gite kmatism en ki. Ja, wa. Tipra kan ki. Kagiwa kan ki. Nee. Om te tissen om te kiezen om te programma kiezen om te gaan kiezen te programma de kinderen te willen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te programma te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te programma kita mesti nak kita komersi, kita mesti alam ini alas, tapi mungkin kita tu sila, adik kita mesti nak kita hiasi kemak.

ik ken hem tunne, ik ken hem tunne, ik ken hem tunne, Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, ik ken hem Kokora, tunne, Tresia, Temesing, Kundi, Temesing, ja, Skundi, Temesing, Skundi, Temesing, ja, Skundi.